zonder kermissen. Maar blijven we voor slapers, nee, je de lom misschien als het te haast. Maar zonder kermissen, want wij zijn laatst verlaten, nou, dat het maar uit je gaat je heen.